0: aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker!

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

gerust, meneer de burgemeester. Alles gaat goed, zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen. Het was in vuur, in vonk, in gloed. Eerst moest uw huis eraan gelogen. De vlammen waren niet te doven. Het brandde af van onderen tot boven. Doch hou maar moed, alles gaat goed. Hallo mijn woonhuis, ben ik verloren? Ik ben van schrik haast drie kwart lam. Toen bode laat me vlug eens horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis, grenzend aan uw woning, was de oorzaak van die tegenspoed. In het raadhuis brandde het eerst even, ik zag nooit zo'n vuurgloed in mijn leven. Geen steen is op de andere gebleven, doch hou maar moed, alles gaat goed.

meneer de burgemeester. Alles gaat goed zoals het moet. Eerst stond de school en toen de kerk in vlammen. De hele dorpsstraat was in gloed. De veldwachter heeft eerst gehikt, toen is die in de rook gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is nou burgervaar een keer van dat gebrande dorp, meneer. Maar wees gerust, meneer de burgemeester, meer is er niet aan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: ...24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Fecozycon.
1: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorg over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, je kunt omroepen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard. 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke Listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens?
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: Mijn naam is Jan.
3: En wat gaan we doen vanavond?
4: Nou, we beginnen met het eerste half uurtje een reisje te maken door Europa.
3: Oeh, en wel hoop ik met muziek erbij, toch?
4: Ja, een muzikaal reisje.
3: Een muzikaal bloemetje.
4: Ja.
3: En daarna?
4: Dan gaan we naar de greve te gast.
3: Oh ja, ja, ik
4: heb voor jou, ja, dat is jouw werk.
3: Voor die kast gestaan en ik heb gewoon weer een aantal cd's uitgetrokken. En daar heb ik dan weer wat nummers van genomen.
4: Maar dat gaat wel lukken.
3: Ja, hè, ja dat wel. Maar we beginnen eerst.
4: En dan
3: eerst
4: zijn we het eerste uurtje door, hè?
3: Ja, maar
4: en
3: we gaan
4: het tweede uurtje krijgen we dan.
3: Oh, dan hebben we een half uurtje duetten.
4: Ja, je had wel onderdeel.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: En na het half uurtje duetten
3: hebben we onze artiest van de avond.
4: Juist.
3: En het is een artiest natuurlijk. Het is Linda Ronstedt. Daar ga ik wat over vertellen.
4: En ik ga die muziek met veel plezier draaien.
3: Goed zo.
4: Goed, nou gaan we eerst maar terug naar ons reisje. We gaan op pad. Waar komen we uit terecht?
3: Nou, we beginnen maar in Groot-Brittannië. We hebben de boot genomen, dus
4: ja, niet de tunnel.
3: Nee.
4: De boot.
3: Ik vind die bootreis ook wel gezellig.
4: Is ook wel zo.
3: Dat is zo. Anders moet ik met die tunnel moet ik ook naar Frankrijk rijden, dus.
4: Ja, nee, je hebt gelijk.
3: Ja, hè?
4: Ja, dus je hebt gelijk. En we komen daar terecht bij
3: Vicky Brown.
4: Kijk eens.
3: Eigenlijk heet ze Victoria Mary Heseman.
4: Zo.
3: Ja.
4: Dat is een mond vol.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: En ze was eigenlijk onderdeel, hè, van de Vernon's Curls.
4: Oh.
3: En daarna vormde ze de Breakaways.
4: Dat is een populaire begeleidingsgroep.
3: Ja, ja, die hebben op veel sessies. Zangeres in Engeland was ze ook, hè, een top sessie zangeres.
4: Achter de opnames.
3: Ja.
4: Geen naam erbij, maar ze zingen wel.
3: Ja, en later ook bij de New London Choral van Tom Parker.
4: Ja, daar is ze bekend geworden.
3: Ja, ja, want daar zong ze dit nummer wat we nu gaan draaien.
4: Ja. Dat is jouw lievelingsnummer, hè?
3: Ja.
4: Dat weet ik zo.
3: Stay with me till the morning.

0: ik vind het ook een heel mooi liedje.
1: Mooi nummer, hè?
0: Ja.
1: Hé, je wil zo graag met die trein, hè?
0: Ja, gaan we met de trein nu?
1: We gaan met de trein naar
0: Frankrijk. Dat was een verrassing natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, kan ik ook niet gelijk zeggen.
0: Nee.
1: We gaan nu met de trein. Dan komen we in Frankrijk uit.
0: En dat is?
1: Johnny Holiday.
0: Ja.
1: Ja. En weet je hoe die eigenlijk heet?
0: Nee, geen idee.
1: Jean-Philippe Smet.
0: Weet je, dat is wat anders.
1: Dan zou je zeggen Smet, een Hollandse naam. Maar goed, het zal in Frankrijk ook wel voorkomen.
0: Ja, als het maar niet Besmet is, hè?
1: Nee.
0: Hey, maar hoe komt die zo'n naam dan?
1: Nou, dan weet ik wel. Zijn zuster of zijn nicht, die had een relatie met een zekere Lee Holiday.
0: Ja, dat is logisch. Dat is logisch.
1: Het klinkt natuurlijk wel, Johnny Holiday. Dan
0: denk
1: je moet zeggen Jean-Philippe Smet.
0: Oké, okay, dus, laat maar zitten.
1: Ik begrijp het wel.
0: Ik weet wel dat hij een keer de boel op stelte heeft kunnen zetten.
1: Ja?
0: In Parijs.
1: Oh, waarvoor?
0: Had een van zijn concerten in 1960 liep zo ver uit de hand dat gedurende enkele maanden een rockverbod was van kracht in de Franse hoofdstad. Nou, dat is een prestatie, hoor.
1: Ja, goed, hè? Nou, goed. Dat is wel mooi.
0: We laten hem rocken nu. Wat doet hij?
1: We gaan naar Montpellier, mijn land.

0: toi, même temps que toi.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat Parijs op stelte was.
2: Ja, hè? Ja. Dus, met misschien een hele menigte. Hè? Zo, de hele korte. Hé, we gaan naar Italië.
1: Oh, dat is wel leuk. Dan kunnen we overland.
2: Ja, over land gaan.
1: Langs de Bloemenriviera.
2: Ja, zoiets. En, daar is Laura Pausini.
1: Ja.
2: En die is eigenlijk, ze heeft heel veel aanhang had ze in België en Nederland.
1: Ook, Italiaans, Spaans sprekende landen.
2: Ja, dat ook was ook nog helemaal steeds,
1: bekend. Ja. Ja, zeker.
2: En haar eerste album, I Sogni di Laura, nam ze in 1987 in eigen beheer op.
1: De mensen was dat niet ontdekt toen.
2: Nee, en, maar toen werd ze ontdekt door producer Angelo Falciglio.
1: Oh, toen hoefde ze niet meer zelf te betalen.
2: Nee, nee.
1: Toen kreeg ze er geld voor. Ja, nee, is
2: ja,
1: leuk.
2: Ja.
1: Nou, prachtig mooi. Wat hebben we op scherp staan voor haar?
2: Tu cosa sogni? Waar droom je van?

0: Nou.
1: We pakken een bootje.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want waar gaan we naartoe? Nou,
1: Kroatië. Dan kan je zo oversteken, ben je zo.
0: Is niet zo ver.
1: Nee,
0: kun je bijna roeien, maar doe het niet hoor.
1: Nee, je kan ook zwemmen.
0: Ook wel overdreven,
1: hè?
0: Ja, dat vind ik ook een beetje.
1: En daar is Daniela Martinovic.
0: Juist, kortweg.
1: Daniela.
0: Ja, precies, daar gaat ze natuurlijk bekend onder worden. Een Kroatische zangeres uiteraard.
1: Ja, natuurlijk. En in het begin jaren 90 van de vorige eeuw kwam ze bij de popgroep Magazine.
0: Mm-hmm. Maar eind 90 verliet ze die groep weer.
1: Ja. Maar ze bleef wel samenwerken met de schrijver Tonci Ulgici.
0: Juist. En dan kwam het liedje wat we gaan draaien. Ja. Komt uit die samenwerking voort natuurlijk.
1: En het liedje heet Neka Mi Ne Svane.
0: En dat is een evergreen geworden.
1: En dat betekent maak je geen zorgen om mij.
0: Oké, doe ik niet.

0: En dan reizen we door naar Oostenrijk.
1: Dat gaat over land.
0: Daar natuurlijk.
1: Dat gaat over land, ja, dat lukt.
0: En daar is Andreas Caballier.
1: Daar ken ik een verhaaltje over.
0: Ja?
1: Ja, in de middelbare school in Gibraltar. Nee, studeerde ze rechten in Kras.
0: Ja?
1: En daar ben ik geweest in Kras.
0: Ja.
1: En daar is een museum, dat hou je niet voor mogelijk. De honderden harnassen.
0: Ja.
1: En honderden wapentuig. Dat stamt nog uit de tijd van de middeleeuwen. En dan moest zo'n soldaat moest dan zijn eigen harnas meenemen, zijn eigen spullen kopen. En dan werd hij dan gewogen en dan moest hij daar betalen. En tijdens de strijd natuurlijk verloren er een aantal mensen. En dan werden die harnassen gauw weer ingepikt, want die konden ze weer inleveren.
0: Kregen hun het geld.
1: Ja,
0: lekker.
1: Ja, dat gaat verhaal gaat daar bij het museum. Maar, is de moeite waard om te kijken als je in de kras bent?
0: Ja, als je in de kras bent, moet je daar echt naartoe gaan. Het zit eigenlijk helemaal in het centrum.
1: Wat, het museum bedoel
0: je? Ja.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt,
0: ja,
1: dat klopt.
0: Ja, he. Hey, en hij heeft een lied aan Ma, zeg maar ons wieder. We zullen elkaar ooit weer zien. En dat is eigenlijk opgedragen aan zijn vader en zusje die overleden zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het wel mooi.
1: Is ook zeker mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ja, dat is de handelsmerk. De korte leren broek. Hè?
1: Ja. Dat,
0: de lederhozen.
1: De lederhozen, ja, ja, ja. En wel een beetje weggehaald door de jeugd.
0: Ja,
1: he, maar
0: ja, ja, ja.
1: Hij wilde
0: ja,
1: het weer die, promoten natuurlijk.
0: In die jonge jaren was dat natuurlijk eigenlijk de hele mode in het Zuid-Duitse en het Oostenrijkse lokale.
1: Was het normaal. Maar ja.
0: Luister naar I Sing a Light for Thee.

0: Nou, op pad naar Hongarije.
1: Ja, goed zo. En daar is Jossi Papai.
0: Mm-hmm.
1: En die startte zijn muzikale carrière in 2005. Dus eigenlijk nog niet zo lang bezig, denk ik, dan bij mijzelf. Hè? En hij deed mee aan de talentenjacht. En begin 2017 nam hij deel aan Adal. Weet je wat het is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat is de Hongaarse preselectie voor het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, de voorronde dus.
1: Ja.
0: Nou, we hebben niet gewoon voorronde. Maar ja, ze zijn natuurlijk Hongaarse.
1: Met het liedje Orico won hij de finale. En toen mocht hij zijn land vertegenwoordigen in Kiev in 2017. Dus.
0: Nou, leuk.
1: Yes.
0: En dat hebben we 2 jaar later weer een keer gedaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, in 2019. Toen ging hij naar Israël, Tel Aviv.
0: Ja, en daar won hij.
1: Ja.
0: Dat weet ik wel.
1: Okay. Ja, maar niet...
0: Niet de eindfinale.
1: Nee, want hij werd 12e. Dus, maar goed, ach, maakt niet uit. Komt allemaal goed.
0: Het is moeilijker een goede verliezer te zijn dan een goede winnaar.
1: Dat vind ik ook. Weet je, we gaan luisteren naar Osservits, Meer Water. Ja.

0: Land. Hij is ja, ook wat.
1: Daar stond hij ook. Ja, ja had daar ken ik. En hij had een begin de band gezeten van Q-Tip.
0: Q-Tip, ja, ja, dat klopt.
1: En toen pas later is hij bij BZN gevraagd eigenlijk.
0: Ja, door, hoe heet het? Thomas Tol. Thomas Tol, die vroeg ja, dat of je ja, ook kwam, hè?
1: Want Thomas Tol was ook uit die band vandaan gekomen.
0: Ja.
1: En nou, ja, hij begint ook te drummen daar, hè?
0: Daar is hij mee begonnen. Maar, en nader, omdat ze een andere
1: genre
0: stijl
1: gingen doen, ja, ja.
0: Hebben ze gevraagd, toen is hij gaan zingen eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: En begon hem.
1: En dan de zangeres erbij.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben het niet over BZN, we hebben het over Jan Keijzer.
0: Ja. En Jan Keijzer gaat zingen Volendam.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En waar beginnen we mee, Jan? Met die greep uit de kast die ik gepakt heb.
2: Ja, dat is, zeg maar, vertellen wat dat is.
1: Ja, mag hoor. Mag
2: dan hebben je schat daarvoor die grote cd-kast staan die we in de studio hebben.
1: Oh ja, dat is zo.
2: En dan kies je er een aantal cd's uit.
1: Nou, ik kies niet, ik pak ze.
2: Ja, maar gewoon 10 willekeurige cd's. Meestal naast elkaar, zeg ik wel eens.
1: Ja, dat gebeurt wel eens.
2: En dan krijgen we de leukste combinaties van muziek.
1: Ja.
2: Dus de eerste die we nu gaan draaien is...
1: Ja. Frans Bauer met Dan neem ik rozen voor je mee. En daarna...
2: John Denver, heb je het me gegeven?
1: Ja, met A Country Girl in Paris.

0: Een country girl in Paris.
1: Ja.
0: Kun je dat voorstellen? Hè?
1: Ja, natuurlijk kan dat.
0: Hoe kan dat?
1: Ja. Goed. Hey, we gaan verder met Nana Mouskouri. Met Chartino Touvengeraki.
0: Ja.
1: De papieren man.
0: Ja, je had een oom vroeger. Hè?
1: Ja.
0: Die helemaal gek op die Nana.
1: Ja, daar kon je me ontzettend blij maken al met een LP van ja. Nana Mouskouri.
0: Dat was toch,
1: CD's
0: die bestonden nog niet.
1: Bestonden toen nog niet.
0: En we maken een blokje van twee van met Vince Domino, met Blueberry Hill natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.

0: Het blijft ook muziek. Huh? Ja,
1: heerlijke
0: ongelooflijk,
1: muziek.
0: Ongelooflijk, dat blijft.
1: Ja, en er komen nu ook twee nummers aan die jij ook heel mooi vindt. Hè?
0: Legendarisch.
1: Ja.
0: Legendarisch. Paul de Leeuw.
1: Met de stenen.
0: Ja, ik heb een steen verlegd.
1: Weet je dat die eigenlijk van Bram Vermeulen is?
0: Dat weet je, ja.
1: Ja. Een origineel van Bram Vermeulen.
0: Ik vind hem ook erg goed.
1: Maar goed, en het tweede nummer is ook jouw favoriet.
0: Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Je hebt een gouden greep gehad vandaag.
1: Ja, nou ja, dat stond op diezelfde cd. Ik kan het ook niet helpen.
0: Oké.
1: Okay. Met Het Dorp, hè. Wim Sonneveld.
0: Het Dorp.
1: Ja.
0: Het nummer van hem, hè.
1: Ja.
0: Nou, Paul de Leeuw, De Stenen.

steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

hem dan glad en rondgesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, ik had het applaus even, hoor.
1: Dat mag je in mond van mag je nemen van vakken. Mij, hoor.
0: Oké, okay, dat doe ik. De laatste twee?
1: Ja, nou,
0: van
1: we
0: dit uurtje.
1: Ja, we beginnen met Charles Aznavour met La Bohème.
0: En Bonnie M.
1: Ja.
0: Met The Rivers of Babylon.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Zieke Omroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Met duetten hebben we weer een heel aantal
4: gevonden. Ja, hoor.
3: We beginnen met Pat Boone en Anne Margaret.
4: En daarna gaan we met Ricky Schalt van Zelton met Dolly Parton samen. Rocking the Years.

0: Prachtig, die twee.
1: Ja.
0: Een nou, oudje, een nieuwtje. Gaan nu naar...
1: De volgende twee, hè?
0: Ja, precies. Dat is... Nee, dat doe jij.
1: Frans Bauer en ja. Sieneke. Met één nacht met jou.
0: Ik had gekozen voor Lionel Richie. Met Diana Ross. Endless Love. Ja?
1: Ja.

0: Nou, dan gaan we weer naar de volgende twee, hè?
1: Ja.
0: Want we doen ze 2-2.
1: Ja, daar. En wie heb je?
0: Want dat zijn duet uiteindelijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Donny met Charlton Jansen. En dat kent alleen maar...
1: Schultenbrouw zijn,
0: ja, anders hebben ze nog niet gemaakt.
1: En dan gaan we naar Barbara Streisand en Barry Kip met What a Kind of Fool.

0: Nou.
1: Ja.
0: Twee of drie, dat hangt er een beetje om. Nou, maar
1: we beginnen met twee. Is met twee dat doen goed? We.
0: Handy in Frans. Met
1: en
0: de regels.
1: Ja. Alleen is maar alleen.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Oh, ja. Ja, dat is zo, hè. Dat is ook zo.
0: Gaan we de volgende ook in duet zingen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Marvin
0: Kevin.
1: En Tammy Terrell. Met You're All I Need to Get By.

0: artiest van de avond.
1: En dat is Linda Ronstedt. Ze is geboren in Tucson in de staat Arizona op 15 juli 1946. Die in de jaren 70 doorbrak met de pop beïnvloede country rock. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Arizona ontmoette ze gitarist Bob Kimmel. Samen trokken ze naar Los Angeles, waar gitarist en songwriter Kenny Edwards zich bij hen aansloot. Gedrieën vormden ze de folkgroep The Stone Ponies. In 1968 begon Ronstedt een solocarrière. In 1971 kwam haar derde album uit, Linda Ronstedt. En in 1974 brak ze door toen ze in de Verenigde Staten een reeks hits scoorde. Allen afkomstig van het album Hard Like a Wheel. De single You Nor Could werd er ook in Europa een hit. We gaan luisteren naar You Nor Could en Lo Ho A Rose Air Blooming.

0: De artiest van de avond.
1: Linda's grootste succes kwam met het album Simple Dreams uit 1977. Het album bevatte onder andere de hits It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly, en Blue Bayou, oorspronkelijk van Roy Orbison. Ook bevatte het album enkele nummers geschreven door Warren Zevon en een versie van Tumbling Dice van de Rolling Stones. Begin jaren 80 was Linda te zien op Broadway in The Pirates of the Penzance, een toneelstuk naar een operette van Gilbert O'Sullivan, en in 1983 in de filmversie van dit stuk. Voor haar rol in dit toneelstuk werd ze in 1981 genomineerd voor een Tony Award. Ze nam hierna nog een reeks van 3 albums op met popstandards. Van onder andere George Gershwin, Irving Berlin, Richard Rodgers en Nat King Cole. Belangrijk was ook haar vocale bijdrage aan het nummer An American Dream van The Dirt Band, een Amerikaanse country, folk en rockband die met dit lied in Nederland een top 10 hit scoorde. We gaan luisteren naar Blue Bayou en Cat Closer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1986 zong Linda Ronstadt met Paul Simon het nummer Under African Skies op diens album Crazeland. Eind 1986 keerde ze terug naar de popmuziek. Ze nam met James Ingram de hit Somewhere Out There op voor de soundtrack van de tekenfilm Een avontuur met een staartje. Het jaar erop nam ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris het album Trio op, die enkele Grammys won. Linda Ronstadt is in bezit van 11 Grammy Awards. Op 9 mei 2009 ontving Linda een eredoctor in de musicgraad van Berklee College of Music. Linda heeft diverse relaties gehad, maar is nooit getrouwd. Ze leidt aan de ziekte van Parkinson. En volgens de zangeres kan ze door de ziekte geen noot meer zingen. Dat zegt de 67-jarige Ronstadt in het jaar 2013 in een interview met het tijdschrift ARP. Volgens Ronstadt krijgt ze de diagnose 8 maanden daarvoor te horen. Daarmee werd voor haar het mysterie verklaard waarom ze niet meer kon zingen en zo zegt ze in het interview. De zangeres beweegt zich voort met behulp van een stok en een rolstoel voor langere afstanden. Toen de neuroloog zei dat ik Parkinson had, was ik compleet in shock. Dat had ik in geen miljoen jaar, geen miljard jaar verwacht. We gaan luisteren naar Lies en I Believe in You.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja.
2: En als laatste draaien we nog even Silver Dread en Golden Needles. Hè. Maar ja, dat heb je wel gehoord. Dat
1: toetje,
2: geloof ik.
1: Ja, precies. Ja. Goed.
2: Maar we hebben er nog eentje voor straks.
1: We hebben er nog eentje, ja, zeker. Zeker. Maar Jolien Grons is natuurlijk een superster.
2: Ja. Ja, ik vond het wel. Heerlijke muziek. Dus.
1: Ja, country is überhaupt lekkere muziek. Hoor.
2: Dus.
1: Maar ja, dan ben ik te bevooroordeeld natuurlijk.
2: Oh, ja, dat is zo. Dus, maar ik vind het zelfs leuk.
1: Dus. Vind je het zelfs leuk? Ja, ja. Je bent eraan. Dat
2: ja,
1: je met mij
2: je
1: samen
2: bent eraan,
1: bent.
2: Maar ik vind eigenlijk alle muziek wel leuk. Of het nou klassiek is, of jazz, of soul.
1: Nee, ik ben toch wat selectiever hoor.
2: Nee, ja, dat ja. Ik niet. Ik vind eigenlijk alle muziek leuk.
1: Nou ja, oké. Okay. Dat kan.
2: Dat kan, hè.
1: Ja, het moet wel kunnen, hè. Maar goed, wij hebben de pleister gepakt en ja. Dat wijst aan
2: nee,
1: voor...
2: ik heb een bloemetje gebracht.
1: Och, ja, dat is ons andere programmaatje.
2: Ja, ja, nou...
1: Maar ja, als je er van country houdt, dan moet je er zeker naar kunnen luisteren dinsdags.
2: Ja,
1: dan kan je... via de website, hè? Kun je ook luisteren naar ons. flevosiekeroep.nl. Goed, ik was begonnen met afscheid te nemen, ja. Dat klopt. Nou, mijn naam is Jan, zei ik.
2: En mijn naam is Truus.
1: Goed zo. En dan wensen we u voor straks.
2: Wel rusten.
1: En vanmorgen.
2: Weer een beetje gezonder.
1: En dan gaan we toch nog luisteren naar eentje extra.
2: All That You Dream.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als je goed geluisterd hebt, dan hoor je ook een stukje van een Sinterklaasliedje in dit nummer. Van de Johan Willem Friso kapel in deze mars, moet ik zeggen eigenlijk. De High School Cadets, dat was de mars waar we deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter mee begonnen. En we zitten weer met z'n drieën klaar voor u.
2: En wie zijn wij?
1: Nou, ik roep het maar.
2: Joop Venera.
3: Jan van Eunen.
1: Peter Bakker.
3: Kijk, met z'n drieën zijn we weer aanwezig.
1: Ja. En wat gaan we doen?
3: We gaan muziek draaien.
2: In blokjes in drie.
3: Ja, heel gevarieerd. We gaan een tienertoertje doen, denk ik.
1: Ja, we gaan deze keer een tienertoer doen. Ik heb deze keer gekozen voor verstaanbare muziek. Oh. Want een van de collega's zei, ik kan er nooit wat van verstaan. Dus ik denk, nou ja, weet je wat.
2: Maar is dat de bedoeling van dialect?
1: Ja, dat is...
2: Nee, dat je het niet verstaat?
1: Nee, ja, nee, voor ons wel, maar dat wij het niet verstaan.
2: Okay.
1: Maar ik heb het dialect maar even laten vallen. We gaan nu gewoon even een rondreisje maken. Maar dat komt straks, Bas. Want we hebben eerst... waar is de muis? Hier. Dit.
4: De opkikker van de maand.
1: Zo. Dat ging hard. Hè?
2: Nou, we zijn begonnen.
1: De Holiday Rap. Is, de ene laatste keer is natuurlijk in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Want de volgende week
2: is het de laatste dag.
1: Hè? Ja, is de laatste dag van augustus. En dan gaan we naar een nieuwe. Ik ben heel benieuwd wat Joop gaat uitzoeken. Holiday Rap en MC Marker G en DJ Sven.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: We zijn eigenlijk best wel heel rustig begonnen, hè?
1: We zijn heel rustig begonnen.
0: Dit eerste uur. Ja. Wij wachten op de dokter. Maar de Holiday Rap, hij gaat lekker, hè? Ja. Ik ben echt bezig zo van, wat wil ik ook alweer zeggen?
2: Ja, komt door het zonnetje op je bolletje.
0: Ik denk dat het... Daar ben je niet meer gewend, hè? Nee. Jawel hoor. Hey, de Holiday Rap dus van MC Marker G en DJ Sven. Dat was de opkikker van de maand. Die gaan we in donderdag nog even een keertje draaien. Ja. Vrijdag gaan we nog een keertje draaien. Ja. Op zaterdag komt hij nog een keertje bij. Ja. En op maandag en dan houdt het op. Nou, ja. Dan zit hij nog wel in de raad. Maar.
1: Ja. Dan wordt het anders. En dan gaan we naar de maand september alweer. Het is echt niet te geloven.
0: Dan is het dan weer september. Ik ga de kerstboom afstoffen.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja. Misschien is het leuk om de opkikker van de maand gewoon een kerstliedje te doen.
2: Dat kan.
0: We zijn benieuwd.
2: Ja. Heb je nog een voorkeur?
0: Nee.
1: Nou, in ieder geval wel een wat niet. Echt niet. Toch?
0: Echt niet.
1: Ja, Mariah Carey echt niet.
0: Oh, maar Mariah Carey niet. Nee, die niet. En die ander ook niet. Die Michael, hoe heet die ook alweer? Oh, daar hebben we trouwens wel een verzoekje van. Die gaan we wel
2: draaien. Oh jee. Ik heb wel iets
1: George Michael. Michael.
2: Oh jee.
0: Ja.
1: Oh, ik heb er niet gekeken.
0: Nee, ja, ik heb het al klaarstaan. Maar over verzoekjes gesproken. Straks na het volgende blokje van drie gaan we het eerste verzoekje draaien. Dus dat is dan altijd uit de receptie. Hè? Of van de receptie, kunnen we zeggen. Maar ik moet nog even afkondigen. Dat is I Want to Know What Love Is van Foreigner. Uit de jaren 80. En Waiting for the Doctor van Donna. Dat is eenmalig hoor. Dat komt nooit meer terug.
2: Nou ja, het is wel een toepasselijk liedje voor ons programma natuurlijk.
0: Ja, maar het is, het is inderdaad wel. Ja, hey, maar wat we gaan doen is het volgende blokje van drie is, waar staat dat ding? Hier staat dat ding.
3: Tienertour van de...
0: Ah, ging net goed. We gaan even op Tienertour, we gaan even een reisje maken. Van Rotterdam naar Amsterdam, naar Hilversum. Hier zijn ze.

0: En zo eindigt deze tiende tour op Hilversum Centraal.
1: Dit glundert helemaal.
0: Ja, joh.
1: Je glundert helemaal, jongen.
0: Nee, ja, dat valt reuze mee. Hey, Hilversum, mijn geboortestad van Cor van het Dorp. En daarvoor hadden we Mick Harren en Johnny Jordaan. Of Johnny Jordaan.
2: Johnny Jordaan.
0: Johnny Jordaan.
1: Johnny kennen we niet in Amsterdam.
0: Johnny. Kennen we
1: Johnny.
0: Johnny. Hey, Johnny. Singeli. Oh nee, laat maar zitten.
2: Dat is tante alleen.

0: nog eens Flophouse. Dat is een nummer van de Nederlandse band QB and the Blizzards. Het verscheen op een gelijknamige album uit 1969. En dat jaar werden de nummers uitgebracht als enige single van het album. Op de B-kant staat het nummer Because of Illness. Appelnoggers Flophouse is geschreven door zanger Harry Musquet en gitarist Eelco Gerling. En geproduceerd door de gehele band in samenwerking met Alto Witkamp. Appelnoggers Flophouse.
1: Flevo Verzoekplaat.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: On the Isle of Montserrat, no one ever shall forget. Just a country boy, a guitar and a song.

0: En dat was het nummer van Carpack Perkins.
1: Ja,
0: Blues with Shoes. Door onze grote vriend Elvis Presley.
1: Ja.
2: Yes.
1: En daarvoor hadden we Paul McCartney samen met Carl Perkins en My Old Friend. En u hoorde voornamelijk eigenlijk Carl Perkins. En aan het eind een heel klein beetje Paul McCartney. Mm-hmm. Hij zong wel mee op de
2: achtergrond. Hij zong mee.
1: Je hoorde het wel, hè?
2: Ja, ja.
1: Dus Apple Knockers Flophouse. Van Kiwi Flophouse. Flophouse zeg ik. Flophouse is het natuurlijk. Van Kiwi en The Blizzard. En ja, ik was een beetje onder de indruk. Want die hebben ze op zo'n afscheidsconcert die ze toen gedaan hebben in de studio's. Hebben ze daar geloof ik een kwartier over gedaan om dat te spelen.
2: Ja.
1: Maar het was ze kregen voor mij een beetje de bijnaam Heintje Davids Band, hè?
2: Ja, maar ze kwamen inderdaad steeds terug.
1: Ze kwamen elke keer weer terug.
2: Ja.
1: Nou gaat het niet meer.
2: Nee, nu gaat het niet meer. Ja, ik heb ze ook een keer live mogen meemaken. Ik was altijd sponsor van het Goud van Hout Festival in Monnikendam. En dat was in de jaren 90 en de Zero's. Om het even netjes te zeggen. Mm-hmm. En ja, daar hebben ze het nummer ook. Dat was gewoon geweldig. Och man, wat heb ik staan te genieten. Ik hou wel van dat soort muziek.
1: Ja, het is wel mooi, inderdaad. Ja. Ja. Dan gaan we even naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben er een aantal gehad. En deze is aangevraagd door Thea. En die wilde horen George Michael met A Different Corner.

0: Ja, we zitten heftig te discussiëren over een muis. Niet eentje die piept.
1: Nou, hij kan af en toe wel piepen hoor.
0: Hij kan piepen, natuurlijk. Maar goed, een blokje van drie weer. Paul Severs, ik had er nog nooit van gehoord. Een dansen in de discotheek. Hij wil ook dat we meezingen in de discotheek.
2: Nou, ja, dat staat in Buurswezel, hè, die discotheek.
0: Kan je maar beter niet doen. Sultana van Titanic, Noorse pop uit de oorschelpen uit de jaren 70. En A Different Corner, verzoekje van Thea. En George Michael was dat. Hele mooie. Ja, die vind ik echt mooi. Nou, dat meen ik echt.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat je niet denkt van, hey, hij krijgt weer een lange neus. Nee, ik vind het echt
1: niet. Nou, ik zie de microfoon al bewegen deze.
0: Nee, dit is helemaal niet zo. We gaan even naar het begin van de jaren 60 nu.
1: Het kwartje viel later, Joop.
0: De Blue Diamonds.

0: Originele versie uit 1964. The Sound of Silence, de acoustic version, zoals dat hier zo mooi staat. Van Simon en Garfunkel. En daarvoor de Blue Diamonds nog met Little Ship uit 61.
1: Ja.
0: En we gaan even het nieuws van 11 uur. Laat ik het in één keer wel goed zeggen, want anders gaan jullie weer lachen.
2: En na 11 uur zijn we gewoon weer lekker bij u terug.
0: Ja.
2: Maar eventjes met z'n drieën en dan ga je ons even verlaten.
0: Ja, heel kort met z'n drieën en dan ga ik er vandoor. Dus Jan gaat de knopjes doen zo.
1: Ja.
0: Die gaat wisselen. Ik zou zeggen tot straks. Aan de andere kant van 11 uur.
2: Zo is dat.
3: Gaan we doen.
2: Tot zo.
3: Koffie halen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september, omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kaptein zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september... tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Ze hoopt deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: Ja, dan zit ik nu even helemaal alleen. Iedereen is allemaal weg. Moet ik het helemaal alleen gaan doen nou?
1: Ik moet even de oorwarmers opzetten.
0: Ja, nou, doe even de oorwarmers op dan.
2: Goedemorgen.
0: Nou, dan zijn we weer bij het tweede uur aangebeland. En we begonnen natuurlijk het tweede uur zoals gewoon ook met een cover van Summertime uit Porky & Wes. En het, deze keer was dat natuurlijk The Platters dat je hoorde.
1: Ja, ja. Leuk hè?
0: Ja, ik zal jou ook even aanzetten. Misschien
1: wel handig. Misschien wel handig hè, dat ik ook nog een beetje meedoe. Ik hoor mezelf nog niet. Maar...
0: Dat hoor je zelf nog niet?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nou, dat maakt niet uit.
0: Oh,
1: ook niet erg. Ik hoef mezelf niet te horen.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Hey, Joop Veninga, die zit naast mij.
2: Ja, ja, naast mij zit Peter Bakker.
1: Nog een kwartiertje.
0: Ja, een kwartiertje. Ongeveer.
1: Dan van Eunen heeft de knopjes overgenomen.
0: Ja.
2: En wij gaan het eventjes een kwartiertje gezellig maken.
0: Gaan we ja, zeker. En ja, dat gaan we wel doen, hè, met weer een item wat we hebben.
1: Ja.
0: Oké, nou dan gaan we er even instarten.
1: Ja.
0: Wat denk je van dit?
1: Ik ben benieuwd.
3: 3, dan 1. Met deze keer...
0: Ja, we gaan deze keer doen met Status Quo. En we doen 3 achter elkaar. Pictures of a match. Stick man, ik kan weer een moeilijk woord.
1: Ja.
0: Rocking all over the world. En again and again. De acoustic version. Ja. Hier komen ze alle 3 achter elkaar.

0: Status Quo. We hebben geluisterd naar Pictures of the Matchsticks.
1: Pictures of the Matchstick Man.
0: Ja, yep, mijn schermen ging er vandoor. En Rockin' All Over the World, dat was ook wel te horen. En dat kon ook iedereen horen. En het laatste nummer was Again and Again.
1: Een heel aparte uitvoering. Want normaal is hij ook wat harder en wat ruiger. En dit was echt wat ingetogener en een beetje Max-Tex-achtige, kun je wel stellen.
0: Eigenlijk een beetje wat we met Simon & Garfunkel net ook gehoord hebben.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: De band begon in 1962 als beatgroep The Spectres. Niet te verwarren met de Australische groep The Spectres, waar Bon Scott in meespeelde voordat hij bij AC/DC terechtkwam. Status Quo, ook wel bekend als The Quo, of gewoon Quo, is een Britse rockband waarvan de muziek gekarakteriseerd wordt door een sterke boogie-woogie stijl. De klassieke bezetting, ook wel Frantic Four genoemd, bestond enerzijds uit oprichters Alan Lancaster en Francis Rossi en anderzijds Rick Parfitt en John Coughlan. Status Quo heeft meer dan 60 hits in het Verenigd Koninkrijk gebouwd, meer dan welke andere rockband ook. 22 singles bereikten de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. Nou, mooi verhaal.
1: Ja, prachtig toch?
0: Ja,
1: zeker.
0: Mooie geschiedenis ook.
1: Ja, hey, we gaan gauw weer verder met muziek, want het was een heel verhaal inderdaad. Eventjes nog ter informatie. Weet je hoe ik aan Status Quo eigenlijk fan ben geworden van Status Quo?
0: Vertel.
1: Nou, ze zijn natuurlijk al vanaf 1962 zijn ze bezig. Hè? En ik zat in 1976 zat ik in dienst. En daar had ik zo'n jongen, die was helemaal gek van Status Quo. En ik had toen een hele grote installatie had ik neergezet, zodat we lekker het konden stampen en
0: muziek konden draaien.
1: Ja, in de kazerne. En hij had toen Status Quo bij hem en dat vond ik geweldig. Vanaf die tijd ben ik toen gaan kopen en een heel groot fan van... Het was Status Quo geworden en nog steeds eigenlijk wel, want ik draai het nog best wel regelmatig... die nummers. Hey, dat gezegd hebben, dan gaan we toch maar weer gauw door met muziek, want daar zitten we hier voor.
0: Uiteraard.
1: En dat doen we met... heb jij ook uitgezocht trouwens? De Peacemaker van Albert Hammond. Hier is die.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het origineel van Carole King, You've Got a Friend, zelf geschreven en door verschillende mensen ook uitgevoerd. Onder andere ook heeft ze het samen gedaan met haar toenmalige partner James Taylor. En er is ook een hele mooie uitvoering van onze grote vriend René Vroeger en Ruud Jacot. En ook onze grote vriend Marco Borsato in het Engels. Dat doet hij eigenlijk heel weinig. Maar het is ook een heel...
1: Hij zingt niet veel Engels.
0: Hè? Nee. En dat is toen ooit een keer opgenomen in de Kuip in Rotterdam.
1: We gaan dus meer van Marco Borsato draaien.
0: Nou, dat kunnen we wel weer eens een keer genoeg, ja. Want uiteindelijk, ja goed, weet je, ik vind het überhaupt wel een beetje vreemd, hoor, dat we dan met z'n allen zeggen, nou, er wordt niks meer gedraaid. We hebben überhaupt wel gedraaid, hoor.
1: Zeker.
0: Maar we kunnen inderdaad wel weer eens een keer wat van hem neer gaan zetten. Ja. Hey, daarvoor hadden we She's Always a Woman van Billy Joel. Geweldig nummer ook. En we begonnen dit rijtje van drie met The Peacemaker van Albert Hammond. Gaan we gauw verder met het volgende? Of heb jij nog wat te vertellen over You've Got a Friend of zo? Nee, dan gaan we gewoon naar het volgende item. En dat is deze.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en we gaan er twee achter elkaar doen. Eentje van Henriette, die kwam met Cloud. La Dada, mon dernier mot. En nog eventjes bijvertellen. We zijn samen met mijn zwager naar het concert van hem geweest. Geweldig. Wat is die jongen energiek en wat is het echt een heel goed concert geweest. En we gaan verder met ook een waar ik een grote bewonderaar van ben. Bewonderaar. Wonder. Hey, hoor je het? Hey, wat een woordspeling, hè?
1: Ja.
0: Stevie Wonder, en die is aangevraagd.
1: Je bent op dreef.
0: Ja, ik ben zeker op dreef. En zeg eens op een programma wat niet eens van mezelf is. Nou, kun je daar gaan. Hey, luister. Stevie Wonder, gaan we mee verder. En die is aangevraagd door Thea Willemsen. En voor iedereen die luistert. En ook voor al het verplegend personeel. Ja, die doen natuurlijk ook ontzettend hun best elke dag weer in en uit.
1: Ja.
0: Isn't She Lovely van Stevie Wonder. Dus... Daar zijn ze.

0: Wordt die groen. Rij ik 100 meter. Amara Blues.
1: Dankjewel.
2: Ja, dat was Irritation met Almere Blues. Is gemaakt door onze grote vriend Peter, die er op het ogenblik niet is. We doen het weer met z'n tweeën op, tweede uur.
1: Ja. Had je al wat verteld over Walking By?
2: Nee, dat ga jij straks doen, maar ik ga nog even afkondigen.
1: Ga jij afkondigen?
2: Ja, dit was Almere Blues Irritation. En daarvoor hadden we Isn't She Lovely van Stevie Wonder. En ik heb een klein foutje gemaakt. Het is niet aangevraagd door Thea, maar door een mannetje. Denger.
1: Blijft in de familie.
2: Blijft wel in de familie. Daarom. En daarvoor hadden we Ladada van Cloud aangevraagd door Henriette. En dat is ook weer familie.
1: Ja, precies.
2: Goed, we gaan verder met het volgende. En daar mag jij wat over vertellen, Joop.
1: Ja. Walk On By, dat is iets wat nu gezongen wordt door Leroy van Dijk. Maar dat is geschreven door Burt Bacharach en Hal David voor zangeres Diana Warwick in 1963. Warwick's opname van het nummer bereikt in 1964 nummer 6 in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
2: Ja, moeilijk hè?
1: Ja, Hot 100. Ja.
2: Hot 100.
1: Ja, 100, ja. Maar hier staat Hot, Billboard Hot 100.
2: One, ja, dan kun je ook zeggen 100. Nou ja.
1: 180.
2: Bijna goed.
1: Maar totaal iets anders. En de nummer 1 werd het in de Cashbox Rhythm and Blues chart. En werd genomineerd voor een Grammy Award in 1965. Voor de beste Rhythm and Blues opname. En daar was ook niks mis mee.
2: Nee.
1: Dus hartstikke goed.
2: Oké. Nou, dan gaan we hem draaien.
1: Ja.
2: Walk On By, Leroy van Dijk.

0: Ja, dat was natuurlijk het prachtige Why the Shade of Pale van Procol Harum. En daarvoor hadden we Feest in de Tent van Mart Hoogkamer. En begonnen met Walk on By van Leroy van Dijk uit 1961. Wel te verstaan.
1: Ik vind het wel een... Het laatste nummer, dat vind ik zo steengoed.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Ja, als je een beetje in de stress zit, moet je dat nummer draaien.
0: Ja.
1: Ja, dan word je heel rustig.
0: Ja, dat kan je inderdaad heel rustig worden. Ja. Hé, het zit erop, 2 uur...
1: Ja.
0: Wij wachten op de dokter. Een tweede hebben we met z'n tweetjes gedaan.
1: Ja.
0: En het was weer heel gezellig met je, Joop.
1: Zeker.
0: En we gaan natuurlijk volgende week weer een nieuw programmaatje maken.
1: Genoeg is even, zij is woensdag.
0: En woensdag gaan wij samen nog wat doen.
1: Met het testament uit de city.
0: Zo is dat. Ik hoop dat u allemaal hebt genoten van hetgeen dat wij u gebracht hebben.
1: Dat hoop ik ook.
0: En als u weer wat beter bent en in huis nog lekker thuis aansterken.
1: En voor de achterblijvers, 24/7 hebben we uitzending.
0: Ja, heel veel non-stop en heel veel programma's.
1: www.flevoziekenomroep.nl Verzoekjes aanvragen.
0: Ja.
1: En die worden dan in de loop van de programma's gedraaid.
0: En niet te vergeten, u heeft dan gelijk de app op uw telefoon staan. Zodat u ons altijd kunt beluisteren.
1: Heel goed.
0: Het gaat u goed.
1: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft 1 jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september, omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malariagebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl. Mon amour.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo. Chicken and Boop.
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb, mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september, omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Dinsdagmiddag van 2 tot 4 de volle...

0: Bravo, Ziekenomroep.
1: Ja, goedemiddag luisteraars. Daar zijn we weer, Aart.
2: Hey,
1: en we hebben een hele bijzondere gast. Chris van der Voren, fotograaf.
3: Dankjewel.
1: Van de Sterren. En daar gaan we dadelijk een heleboel verhalen van horen. Eerder dit jaar was je ook al een keer te gast bij ons.
3: Ja, inderdaad.
1: En toen bleven er nog zoveel verhalen over. Denk ik, nou, we halen je nog een paar keer terug. Want anders komen we nooit door de boek heen. Hè?
3: Zo is dat.
1: We openen het eerste nummer gelijk met een nummer wat Aart en ik uitgekozen hebben. Every Picture Tells a Story van Rod Stewart.
3: Ja.
1: En toen was hij nog zanger bij de Faces.
2: Klopt.

0: Every picture tells a story, Chris.
1: En ja, dat kun je wel zeggen. Ja.
0: En dat is het, hè?
1: Nou, het is goed gekozen, want het past wel bij mijn carrière.
2: Zo moet het ook, hè?
1: Dat ja, zo is het. Rod Stewart heb ik nog mee gevoetbald. Dus.
0: Ja. Ja, mee gevoetbald?
1: Ja, in Beverly Hills, Coldwater Canyon. Naast op het veldje van de brandweer zijn er daar zo.
2: Over de brandweer gesproken.
1: Ja, ja, precies, zo is het ook. Dus, Britt Eklund zat toen op de bankje daar, zo al wel lekker te kijken.
2: Die coach? Nog mee. Coach? Concerten?
1: Sorry?
2: Chris, of de coach een beetje...
1: Britt Eklund.
2: Kon die echt een beetje coachen?
1: Britt Eklund, ja, ze stond naast zich op punten.
0: Ja, ja. Ze had waarschijnlijk twee belangrijke punten.
1: Ja, ja, zo is dat.
0: De broers, Joe en Ross.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Dat waren de broers van?
1: Ja, Gino Vanelli en Joe Vanelli. Dat is het leuke ervan. Ik heb toen een foto van ze gemaakt.
0: Ja.
1: En toen had ik een idee van nou Gino recht in de camera te kijken. En Joe aan profiel daarvoor. Mm-hmm. Een beetje onscherp dan en zo. Nou, dan vonden ze het kennelijk een leuk idee. Want daarna kwam een LP uit. Kiss of the Gemini. Uh-huh. En tot mijn grote verbazing stond er een foto in.
2: Zo gemaakt?
1: Die precies gemaakt is zoals ik die foto daarvoor had gemaakt.
2: Okay. Ik neem aan dat ze afgerekend hebben.
1: Ik heb een tikkie gestuurd.

0: Canadezen
1: in
0: Canada, hè?
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ken dat hele nummer niet.
1: Mooi, hè?
2: Dat is een mooi nummer.
1: Ja, is ook.
0: Zuid-Montreal, volgens mijn Canadese bron.
2: De Canadese luisteraar.
0: Ja, welkom.
2: Ja, mochten er vragen zijn, iedereen kan inbellen. Hè,
0: natuurlijk. Nou, ik heb straks ook een vraag uit Canada, toevallig hierop. Ja. Ik heb zelf ook een vraag. Is er nou één foto die je niet gemaakt hebt en die je zo graag had willen maken?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Ja, het zullen er wel twee zijn waarschijnlijk.
1: Er zijn er wel meer, maar zeker. Ik ben ooit in de studio bij Streisand geweest. En toen was ze bezig met de LP-opname van Superman. En die foto had ik ook wel willen maken eigenlijk, die op de hoes rond. En een andere foto die ik had moeten maken eigenlijk, dat was van Tom Scott. Ik heb een idee aangedragen voor zijn LP-hoes. Nou, die heeft hij op een andere manier het uit laten voeren. Maar had ik ook gedacht, die had ik ook wel. Die foto had ik ook
0: Scott van de?
1: Tom Scott van onder andere van Diem van Starsky & Hutch.
0: Oh, die.
1: Katje.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, okay, ik ook ben je in de studio geweest. Ja.
2: We gaan luisteren naar Bernhard Althoff. Bernhard Althoff.
1: Oh ja.
2: Ja, ja, jawel.
1: Ja, Bernd Althoff. Ja, ja.
0: Goed.
2: Oftewel Danny Christian.
1: Ja, klopt.
2: Samen met Mieke.
1: Ja.
2: Dat is een tijd geleden, Mieke.
1: Ja.
2: Ik vertelde net aan Aard, wij speelden een avond. En Mieke kwam daar ook een half uurtje. Wij moesten haar begeleiden.
1: Ja.
2: Of iets langer, 2,5 uur, ik weet het niet meer. Ik weet wel, we hadden een pauze even. En op een gegeven moment hoorden we iemand die zat op het drumstel te spelen. Dus wij gelijk natuurlijk naar voren. Hoe de hel zit daar op de drumstel? Dat was Mieke.
1: Oh.
2: Zaterdagavond. Het was ook op een zaterdagavond.

0: Hij brak door met Rosamunde.
1: Ja, dat was de jugel van het. Ja, toen kende ik hem nog niet. Ik heb op een gegeven moment, vanaf 1985, heb ik jarenlang alle hoesen gemaakt van Danny Christian en van andere mensen uit de stal van Harry Thomas. Dus ook deze van zaterdagavond. Mm-hmm. Die is, ik denk zelfs bij mij binnen in Almere thuisgemaakt aan de open haard, als ik me goed herinner. Maar goed, want dan heb ik ook een foto gemaakt. Misschien was het deze hoes wel. Dus, nee, echt een hele trouwe man. En meest echt ontzettend vaak gevolgd vind ik. En nog steeds heel veel contact met hem. Dus,
2: aardige gasten.
1: Ja, zeker.
0: Hij woont in Duitsland, toch? Of niet?
1: Hij woont hier in Wardenburg, vlakbij Oldenburg gezet.
0: Oké. Is hij van oorsprong in Duitsland? Sorry? Is het van oorsprong in Duitsland?
1: Je bent Althoff.
0: Ja,
1: ach,
0: maar
1: zo.
0: Je kan ook in Nederland wonen. Ja. We hebben ook een Althoff in Nederland gehad. Hè?
1: Ja, dat klopt.
2: Je hebt ook een circus, hè? Althoff.
1: Ja. Zo is het ook. Oh, ik zie Steely Dan er ook bij staan, man. Ja, die is leuk. Asia. Ja, ik ben ook bij hun in studio geweest. Ja. Met, toen ze Asia opnamen, waren ze bezig met Deacon Blues. En geweldig. Gewoon leuke mensen. En ik heb verschrikkelijk met ze gelachen. En dat... dat was redelijk uitzonderlijk eigenlijk voor deze twee jongens. Ja. Ik heb ze vaak gefotografeerd inmiddels. Ja. Twee sessies. Uh-huh. Waarop ze onder andere lachend staan op de foto.
2: En dat is uniek.
1: Dat is heel uniek.
0: Maar ja, ik weet waarom ze lachend stonden op die foto.
1: Ja.
0: Want jij was met die twee dames van hun op sap.
1: Precies, ja. Zo is dat ook. Hadden zij even rust.

0: Michael Jackson. Ik ken hem niet. Oh, hadden we trouwens al gezegd dat Chris gisteren 75 jaar geworden had?
1: Nee, hadden we nog niet. Ik wilde het dadelijk stilhouden.
0: Hij ziet er weken jonger uit.
2: Dank jullie wel.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Als we donderdag dit herhalen, dan zeg je trouwens, nee, hij was maandag jarig hoor.
1: Ja.
0: Hey, Michael Jackson, die heb je bijna zeker wel eens een keer voor de lens gehad. Vertel.
2: De eerste keer in 1969 in Amsterdam, klein jochie nog, met de Jacksons, de Jackson 5. En toen ben ik in 1976 was ik uitgenodigd in Los Angeles bij een CBS convention. En daar traden die Jacksons op. Ze waren de eerste die met rook werkte. En ik ging naar beneden door rook fotograferen. Die andere fotografen vluchten weg. En het werd een 2 pagina's in de muziekparade. En toen kwamen ze in 1979 weer in Nederland. En in de studio zijn ze geweest. En ik liet Michael dat magazine zien. Muziekparade heette dat. En hij vond die foto mooi. Hij zei, oh, do you have a copy for me? Ik zei, yeah, you can keep it. Hey, je mag ook een nummertje houden. Oh, zei, prachtig. Hij zei, vind je het erg om je handtekening erbij te zetten?
0: Goed, hè?
2: Dus Michael Jackson heeft mij een handtekening gevraagd. En ik was zo netjes om dat ook maar te geven dan.
0: Ja, zo ben jij, hè? Zo ben jij.
2: Nee, maar...

0: We luisteren naar Ringo Starr, Photograph, wat hij samen...
1: Die zat toch in een
0: bandje? Wat hij samen zong met, of samenstelde met George Harrison. En het gaat eigenlijk over
1: van?
0: Het gemis van een geliefde, met alleen maar een foto als herinnering.
1: Ja, maar waar
0: dus Photograph, mooi nummer.
1: Waar ken ik hem nou van?
0: Ringo Starr. Ja. Geen idee, ik heb er nooit van gehoord van de gast.
1: Komt me wel bekend voor.
0: Ja, ja, ja. Het dorp, ja... Daar kunnen, ja, Friso Wiegersma, die heeft toch geschreven. Omdat die jarenlang ben ik abuis geweest. Mijn opa en oma woonden in Pijnakker.
1: Pijnakker,
0: bij Delft is dat.
2: Maar daar kun jij niks aan doen, toch?
0: Nee.
1: Is hun fout.
0: Nee, ik heb ooit een keuze gehad. Maar toen heb ik toch gekozen. En toen kwamen zij in Pijnakker terecht, op mijn keuze, zeg maar. En in Pijnakker had je eigenlijk twee families. De Kempen, dat was mijn familie daar. En de Zonneveld. En mijn oma zei altijd, Zonneveld, dat dorp geschreven was op Pijnakker. Het is niet zo, dus het is uiteindelijk geschreven op Deurne. En Zonneveld is geboren in Utrecht. Je moet er wel even bij blijven, want het is voor meer voor de intellectuele luisteraar, zeg maar. Hè?
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven.
4: Ik zei dat af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel.
3: Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, het heeft natuurlijk alles met herinneringen te maken. Foto's zijn natuurlijk één grote herinnering, hè, in feite.
1: Ja, in feite.
0: Je legt
1: wel,
0: een moment vast. Ja. En daarna is het een herinnering.
2: Ja, het hele leven is één grote herinneringmakerij.
0: Ja, nou, dan gaan we nog eens een ander programma voor stickatuur aanmaken. Maar,
3: ja.
0: Fleetwood Mac. Fleetwood Mac.
3: Ja, Fleetwood Mac. Ja, nou, dat is ook zo knettergek gewoon. Ik was ook in Los Angeles. Had ik een interview met Mick. En op een gegeven moment kwam er een stickie naar boven. En wij allebei trekjes nemen ervan. Maar oké, prima. Marihuana.
0: Oh jee.
3: Hij vond het zo gezellig. Hij zei dat we zijn met de repetities bezig voor de wereldtournee. Hij zei, als je wil mag je komen fotograferen. Nou, dat liet me geen twee keer zeggen. Nee, dus natuurlijk. Ik ging naar die studio daar. Op de Hollywood Boulevard of zo. Wat ik. Nou, ik kwam er binnen stappen. Mensen van, wat kom jij hier doen? En een ander ook. En Mick Fleetwood die zat achter zijn drum. Stond op. Hey, that's my big friend Chris. He's welcome. Dus die andere leden ook. Die keken, wat krijgen we nou? Ja, ik heb unieke foto's kunnen maken natuurlijk. Van een repetitie van een wereldband.
0: Ja. En het nummer wat we van hun gaan draaien?
3: Rhiannon. Ja, dat wat van eigenlijk van de...
0: Ja, zeg maar.
3: Ja, dat was eigenlijk de soort met van comeback eigenlijk.
0: Ja.
3: Met Stevie Nicks erbij en al die, Christy McVie en zo.
0: Ja.
3: Nou, en aan de hand daarvan kwam die wereldtournee waar ik bij de repetitie ben geweest.
0: Ja.

0: Wat swingt dit, hè? Het is toch niet te geloven. Echt,
1: lekker hoor, gewoon. Lekker nummer.
0: Ja, heerlijk gewoon. Ja, en doet mij dus denken aan... ik heb verschillende reizen met Gerard gemaakt. Mm-hmm. En dit was de eerste naar de Malediven voor de opname van deze tv-special. Mm-hmm. En we komen aan de Malediven. En ja, voor een tropisch eiland. En het was gewoon zo bewolkt. Regenachtig. De cameraman die was er niet, want die was blijven steken in, dus weet ik van Singapore of zo, dat weet ik allemaal niet. Dus we moesten echt vreselijk improviseren. Nou goed, op een gegeven moment was het heel zweterig. En we hadden een hutje staan op het eiland, maar het was zoutig water wat er uit de douche kwam. Dus ja. Je werd niet schoon. Op een gegeven dag hoorde een klap boven ons, een wolkbreuk. De regen kwam met bakken naar beneden. En alsof we het hadden afgesproken. Ik rende in mijn naakje ren ik die hut uit met een stukje zeep. Maar dat deed Geerders ook. En dat deed Jos ook. En we stonden dus met z'n allen stonden we in die vreselijke hoosbui. Stonden we ons lekker te douchen. Ja, dus ja. Ik kan zeggen, ik heb gedoucht met Gerard Joling. Ja.
2: Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor.

0: This one's for you, mama, this one's for you, Beth Hart. En ik het is wel mijn guilty pleasure een beetje. Ik vind, maar dat komt ook daardoor. Ze heeft wel wat, ze was een tijdje weg. Persoonlijke strubbelingen. Nou, dat kan altijd natuurlijk. Hebben we allemaal. Maar toen ging ze dus op tournee door Europa. En daar begon haar sterren heen te komen. Hè, samen met Joe Bonamassa. En die vind ik helemaal natuurlijk te gek. Dus,
1: geweldig gitarist.
0: Geweldig gitarist, waanzinnig. En ik heb hem eens een keer live gezien. Dat vergeet ik echt nooit meer. Een verrassingje voor jou, Chris. Ik weet dat je, en verderop in het programma in tweede uur, komt Koos werkeloos. Koos Albers komt nog een keer aan het botten. Daar heb je ook een mooi verhaal over. Maar ik heb Zijn het je ogen. Ik vind dat een mooi liedje. Maar niet door Koos Albers deze keer. Danny Vera.

0: Danny Vera.
1: Ja, geweldig man. Echt zo... zo.
0: Mooi, hè?
1: Ja, maar weet je wat ik het zo leuk vind gewoon? Het is een Zeeuw.
0: Ja.
1: En er komen zoveel fantastische artiesten uit Zeeland. Ja, ik ben uitgenodigd door een vriendje van mij.
0: Uh-huh.
1: En die is eigenaar van de camping in Renesse.
0: Ja. Oh ja.
1: En de camping De Brem.
0: Uh-huh.
1: En daar komen ook de jongens van Bluff. En de jongens van Raccoon. En een van de leuke dingen is, ik was uitgenodigd op een feestje daar zo. Er kwamen ook jongens van Raccoon kwamen er naartoe. En ja, lekker aan een wijntje, lekker aan de hapjes en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Echt op z'n Zeeuws. En op een gegeven moment komen die jongens komen echt naar me toe. En zeggen, jij bent een beroemde fotograaf. Ik zei, het is maar hoe je het wil zeggen. Ik zei, jou wil fotograferen. Hij zei, waarom zou je dat willen? Hij zei, want je hebt al grote sterren voor je lens gehad. Ik zei, ja, maar jou nog nooit. Dus ja, je lult hem aan een eind. Het gaat wel gebeuren. Dus dat, toen Raccoon in Almere speelde, stond ik op de gastenlijst.
0: Ik
1: met Mattie van Vegelen van Almere deze week. Almere Zaken.
0: Ja.
1: Ben ik naar de kunstlinie geweest. En hebben we daar... gezellig.
2: Goed bandje hoor.
1: Van de band. Ja. Zou wel eens professioneel kunnen worden trouwens. Dat.
2: Ja.
0: Vervolg van het verhaal gaan we in het tweede uur horen, Chris. Want we gaan naar het nieuws.
1: We gaan naar John Denver dan denk ik.
0: Gaan we, ja. Die zat een beetje te achter.
3: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 3 uur.
4: WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
5: De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieter Baan Centrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkus van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Welkom in het tweede uur van Fats Music Mix. Samen met Aart en Chris van de Voren, onze sterrenfotograaf. Hè? En met Pictures of Lily natuurlijk. Ja,
1: onnavolgbaar drumwerk van deze Keith.
0: Ja. De Who.
1: Hey Chris, mijn broer in Canada.
2: Ja.
1: Gelukkig bezitter van het boek.
2: Oké.
1: Jouw boek.
2: Oh, wat leuk.
1: En die vraagt, is er nog in het archief een foto die je eigenlijk achteraf in dit boek had willen hebben?
2: Dan had het boek 100 pagina's dikker moeten worden. Nee, er zijn er veel.
1: Dilemma, hè?
2: Ja, er zijn er veel. Je maakt keuzes. En dat ook de verhalen. De verhalen die erin staan, dat zijn verhalen die bevestigd kunnen worden.
1: Ja.
2: Zoals het Rolling Stones verhaal, dat staat er niet in. Omdat Sandy, die is al lang geleden overleden.
1: Ja.
2: En Sandy van der Linden was dat. En die woonde in de Eershoofdse Parkstraat, denk ik, in de Blaasjesstraat. Dus vandaar staat het verhaal over de Rolling Stones bij mij thuis er niet in. Omdat ze zeggen, moet je die van de voren en weet je wat. Dus.
1: Ja.
2: Maar zo zijn er ook rondom fotoshoots. Ja, er zijn er zeker wel.
1: Over de Rolling Stones thuis gesproken.
2: Ja.
1: Er was een vrouw. Van de kantine van Wisloord Studios. En daar zat Mick Jagger op een gegeven moment voor zijn soloalbum. Dat is ook een verhaal. En die zei, wat ga jij vanavond doen? Ja, ik heb een verjaardag van mijn zus. Oh, dan ga ik mee, zegt Mick Jagger. En die komt dus gewoon aan, bij de zus, met Mick Jagger.
2: Ja.
1: En die hele familie die zit bij een Nederlandse verjaardag.
2: Ja.
1: En die zitten daar te kijken. Is dat voor gast? Ja. Dat is Mick Jagger. Is dat niet? Nou ja, hoe ga je het vertellen thuis? Ja, ja tuurlijk joh.
2: Ja, zo lekker. Is dat. Ja precies.
1: Ja, Mick Jagger bij jou. Je zus op je
3: wat
1: verjaardag.
3: Zeg jij nou?
1: Leuk man. Ja, ik zit dan ook jaren in dat muziekding. En mensen kunnen sommige dingen niet. Omdat het zo ver van soms van de werkelijkheid is. Maar jij hebt al die dingen gewoon ook meegemaakt. Dat is zo leuk. Ik moest wel lachen voor mezelf. Dan moet ik dan lachen. Een fotograaf is eigenlijk iemand die het minst werkt. Hoeveel had je al die duizenden secondes die je gefotografeerd hebt? Hoe lang heb je dan uiteindelijk gewerkt?
2: Ja, dat is inderdaad een manier. Als je die tijd gaat rekenen, wel ja. Mijn denktijd,
1: ja, is anders.
2: Die heb ik niet kunnen berekenen.
1: Nee.
0: Nee. Oké, we gaan naar John Denver. En we gaan luisteren zometeen naar Annie Song. En daar zegt hij van dat hij in slechts 10 minuten dat hij het schreef. Voor zijn toenmalige vrouw Annie Martel. Maar jij hebt hem ook gefotografeerd?
2: Ja, zeker. Verschillende keren heb ik hem ontmoet. En hij stond eigenlijk een beetje bekend bij de fotograaf. Maar dan op locatie van, oh wat een chagrijn is dat. En, maar dat, de eerste keer al was het dan meteen. Ik ging eerst naast hem zitten. Dus ik had wat foto's gemaakt. Ging naast hem zitten.
0: Ja.
2: En we begonnen te praten over foto's. Hij vroeg eigenlijk aan mij van, ben je al lang fotograaf? Nou, oké, ik vertelde het een beetje.
0: Uh-huh.
2: En wat doe je zoal? En toen begon hij eigenlijk geïnteresseerd te raken. Hij zei, mag ik weer vragen stellen erover? Ik zei, ja, natuurlijk mag dat. En hij vroeg wat tips.
0: Mm.
2: Nou, tenminste hoe ik dat zou invliegen. Dat heb ik verteld.
0: Ja.
2: En toen kwam ik er langzaam maar zeker achter dat het een zeer genadigd fotograaf was.
0: Oh.
2: En hij heeft echt vreselijk mooie foto's gemaakt.
0: Okay.
2: En dat zijn heel veel Nederlandse acteurs die dat ook een gave hebben om fantastische foto's te maken. Dat het niet zo verschrikkelijk bekend is. Maar John Denver.
0: Zeker niet van John Denver.
2: Hij smolt bij, ja, als ik mezelf een vakman mag noemen.
0: Ja.
2: Hij smolt bij vakmensen.
0: Ja.
2: Dus.

0: Toch hoor ik hier ook een beetje Calypso hier een beetje in de melodie. Ja. Zit er wel in. Hè? Maar ja, goed, dat is zijn eigen.
1: Ja. Buiten fotografeerde kon hij ook heel goede nummers schrijven. Ja.
0: Ja.
2: Hij is toch met een vliegtuigongeluk
1: privévliegtuig. Ja.
0: Nou komen we tot jouw guilty pleasure, Chris.
1: Streisand.
0: Superman album.
1: Ja, Superman.
2: Ik heb net ook de bekenning gedaan tegen Chris dat het mijn all-time favorite zangeres is. By far.
1: Ja. Nou, voor mij dus ook. Een idool in. Ja, gewoon, je had alle artiesten, iedereen die beroemd was, die al gevonden lens was geweest en zo. Mm-hmm. En ik ga met vrienden uit eten, maar ze moesten nog eventjes in de studio nog even wat inspelen. Zijn de beste trompetisten, trombonisten en zo, wat ik van Amerika. Uh-huh. Die moesten nog even wat inspelen in de studio. Ik zei, bij wie is dat? Bij Barbara Streisand. Bezig met een album. Ik zei, oké, nou ja, dan mocht je tot de studio niet in. Dus ik zit in de gang met de vrouw van Slide High, Jolie. En op een gegeven moment gaat de deur open van de controlekamer. Van, there's a guy from the Netherlands, from Amsterdam. So, yeah. Oh, you can come in. En nou, ik kom er binnen. En wat ik nooit had verwacht, is die Streisand daar staan. En ik, hè? Nee.
2: Klotsende oksels.
1: Dus ik sloeg helemaal dicht. Ik, nou, dat is een bank voor de controletafel. Dus ik ging als een speer ging daar zitten. Good evening. En op een gegeven moment kwam ze naar me toe. Met een stuk, met een kippenpoot in de hand. En ze zegt, hi, what's your name? Zeg, Chris. En ze zegt, Chris, where are you from? Amsterdam. I love Amsterdam, beautiful. Oh, and also the Rijksmuseum. Oh, beautiful, the Rembrandts and Van Gogh. And you're skinny bony. Do you want to eat something? Ja, ik had honger, maar ik durfde niet aan te pakken.
3: Zullen we het er maar niet over hebben?

0: enig van die familie meer, hè? Sst. Sst. Respect, hè?
1: Ja. De muziek die My Heart Belongs to Me werd geschreven door Ellen en Marilyn Bergman. Maar de muziek was van Michel Legrand.
2: Ja.
1: En het geheel komt uit 1977.
2: Klopt. Ja.
1: My Heart.
2: Toen was ik bij de weer.
1: Maar mooi hoor. Prachtig nummer.
2: Geweldig.
1: Ja. Even kijken. Ja, Amsterdam.
0: Dan wordt het al gauw hazen ze.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik val dan altijd even stil natuurlijk. Ik zit dan meer aan de Litouwers kant natuurlijk. Hè. Zal ik maar zeggen.
0: Rotterdam.
1: Hè? Rotterdam natuurlijk een beetje. Wat moet ik ermee?
0: Zou er een leuk verhaal over hazes te vertellen zijn?
3: Mijn naam is Krooswijk.
0: Vertel.
2: Ik heb wel verschillende dingen met André meegemaakt.
0: Ja, wie niet?
2: Ja, zo is het ook. Dus, ik ben ook naar Italië met hem geweest voor die special van Amor, Amor, Amor. Het heet André, maar goed. In elk geval In Amorato. En Amor, Amor, Amor is dan een leuk nummer van wat er gekomen is. Nou, we zitten op het terras.
1: Spaans.
2: En dan komt de Italiaan ons toegelopen. We zitten op het terras met Hazes en met Tim Griek. En die Italiaan begint tegen me te lullen. En ik zeg, bene. En Hazes kijkt me met grote ogen aan. Hij zegt, na afloop van, versta jij Italiaans? Zeg, ja. Hij zegt, waar dit over? Ik zeg, ik heb geen idee, want ik begrijp geen donder van.

0: Ik zei dat af en toe niet goed te formuleren, maar over het algemeen begrijpt iedereen me wel.
1: Ja, daar komt er wel een enorme overgang, Chris.
2: Ja.
1: Van André Hazes naar Tony Bennett.
2: Ja, oké, nou even heel kort. Gewoon dat, ik vind het zo mooi gewoon. Daar heb ik dit nummer uitgezocht. I Could Write a Book. Want dat heb ik dus gedaan. En Tony Bennett komt er ook in voor. En ik heb samen met Tony Bennett over het strand gewandeld. Bij een feest. Bij Jack Lemmon thuis. Over het strand. Terwijl we een sticky heen en weer lieten gaan.
1: Ja.
2: dus gewoon prachtig. Een geweldige man.
1: Ik had het nooit achter die Tony Bennett gezocht. Oh, maar ik ook niet achter Chris.
2: Het is een feestdier.
1: Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, I could write a book. Tony Bennett. I never

0: Mooi stukje in het programma. Ja, I could write a book.
1: Echte crooner.
0: Nou ja, het is net Chris. I could write a book, zegt hij. Maar jij kunt ook write a book, hè? Maar jij hebt een boek geschreven natuurlijk.
2: Ja. Dicht bij de sterren.
0: Dicht bij de sterren.
2: Ja, achtergrondverhalen van de fotosessies die ik gedaan heb. Met heel veel Nederlandse sterren. Ontzettend veel buitenlandse sterren. Ook niet alleen in de muziekbusiness, maar ook de mensen van de Bold en de Beautiful. En de eerste fotosessies die ik met bijvoorbeeld Linda de Mol heb gedaan. En de familie de Mol. En, ja, ga zo maar door. Ik ben een gezegend man geweest dat ik dat allemaal heb mogen doen. En, dat allemaal op mijn pad is gekomen. Zo met Phil Collins bijvoorbeeld. Dat is, die heb ik zo vaak gefotografeerd. En de kortste fotosessie ook. Heb ik ook met hem gedaan. Eigenlijk gaat hij geen tijd. 30 seconden heb ik 12 opnamen gemaakt. Eén rolletje. En dan heb ik gekke beek getrokken. En toen hebben ze me uitgenodigd naar Parijs te komen. Om optreden daar te fotograferen. En hij was bezig met de clip. Over de hele wereld. Van Take Me Home. Was ook een stukje in Parijs werd er opgenomen. Nou, zat ik in de limousine met hem. Met Phil Collins. Dus, geweldig. Man. En Take Me Home. Dat betekent voor mij eigenlijk ook een beetje mijn einde. Fred. Want ik moet als een speer naar de oogpolie. Ja, mensen. Ja. Ook ik ben ook maar gewone mensen.
0: Kijk je uit.
2: Ja, ze wisten het ook. Ja, dus ik heb twee stokken bij me. Dus, maar ik wil wel de luisteraars enorm bedanken.
0: Ja.
2: Voor het luisteren naar dat geouwe hoer van me. En ook,
1: jij bedankt.
2: Heel graag gedaan.
1: Dank je al die vragen.
2: En ook alle luisteraarsvragen. Zo. Nee, geweldig man. Ontzettend
1: dat je de
2: bedankt allemaal.
1: Met ons gedeeld hebt.
2: En ik kom graag een keer terug als jullie dat willen.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Het is altijd spannend om die verhalen te horen natuurlijk.
2: Dank je wel.
0: En bedankt.
2: Tot ziens allemaal. Graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
2: Doei.

0: is hier maar op 2 gekomen. En dat zal ongetwijfeld, ik zie 1964, dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met of de Beatles of de Rolling Stones.
1: Ja.
0: Dat hij daarboven gezeten heeft.
1: Ja, die hebben de weghouden van de tops overal.
0: Ja, dat was toen een hevige strijd natuurlijk in de hitparade in Engeland. Over Engeland gesproken.
1: Mm-hmm.
0: Mijn dochter die was gisteren bij het concert van Ariana Grande. Mm-hmm. In de O2 Arena. Mm-hmm. In Londen. En die had een plekje op de 5e rij.
1: Zo.
0: Daar had ze wel 3 uur voor in de rij moeten staan.
1: Ja, ja.
0: In de zaal. Ja, voor de zaal.
1: Ja.
0: Maar ze stond dan. Ik heb een fantastisch leuke video en leuke foto's gezien.
1: Okay.
0: Dus Ariana Grande, daar is al jaren fan van. Leuk.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou.
1: Nee.
0: Daar komt dit prachtige werkje vandaan. Overigens ook, je wordt ouder papa. En ja. Dat is een autobiografisch dingetje.
1: Ja,
0: dat hij geschreven nadat hij op zijn falie had gekregen met pingpongen van zijn zoon.
1: We gaan naar Doctor Who, Sylvia's Mother, luisteren. Maar niet naar Doctor Who, maar in dit geval drukwerk. De Nederlandse vertaling hè, van dat nummer 1972 alweer.
0: Met een mannetje met dat rode petje.
1: Ja, Sylvia's Mother. Sylvia's moeder.
0: Drukwerk.
1: Een drukwerk.
0: Heel druk.

0: Ja, je hoorde bijna de achterkanten doorheen. Hè? Zo vaak is dit gedraaid. Echt.
1: Echte soul. Hè?
0: The Godfather of Soul.
1: Ja, and the hardest working showman in the world. Ja,
0: James Brown and the Famous Flames. It's a man's man's
1: world. Mocht je vroeger niet zeggen flames.
0: Nee,
1: dat
0: flames.
1: Mag je niet zeggen.
0: Nee. Je guilty pleasure van aard komt eraan.
1: Beginnen we met de doodse stilte.
0: Ja.
1: En dan zal ik heel voorzichtig zeggen van, nou, dames en heren.
0: Mm-hmm.
1: Vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Op de ziekenomroep.
0: Nee.
1: Ja. Okay. De ziekenomroep van de Flevo ziekenomroep. Trouwens dood!
2: Nee!

0: zit de tweede uur alweer op, Aart.
1: Jongen, ja. Het is het snel gegaan, zeg.
0: Ja, zeker.
1: Als we leuke gasten hebben, dan...
0: Dan vliegt de tijd ook, hè.
1: Ja. En het is als het gezellig is, vliegt het.
0: Ja, en dan zeggen we weer allemaal snel weer beter worden.
1: Tot volgende week.
0: En tot volgende week.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 2 bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Ratko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
3: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau vlakbij Berlijn zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.
3: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Donge, maar ook een donge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77 tot 81% voor plastic flessen en 85 tot 89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case-zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.

0: Ja, hij komt nog één keer. Nee, hij komt niet meer op de donderdagavond voorbij. Hè,
1: de donderdagavond is de laatste keer.
0: Is het afgelopen. Ja. Want,
1: we gaan hem morgenavond nog een keer horen. We gaan hem zaterdagavond nog een keer horen.
0: En maandag.
1: En maandag, ja.
0: En dan ook nog een keertje op donderdag en zaterdag. Maar goed, dat zijn de herhalingen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dan kunnen we ook niks aan doen. Toch?
1: Nee.
0: We kunnen natuurlijk ook gewoon gaan starten met de nieuwe. Doen we net of het 1 september is, toch?
1: Kan, tuurlijk kan dat.
0: Het is 31 augustus, maar het is 1 september volgens mij, klopt niet. Nou, we hebben weer genoeg gevreubeld. Dus laten we ons maar even voorstellen.
1: Ja, jij bent?
0: Peter Bakker.
1: Oh, en jij bent? Ja, Jan Verheunen.
0: Ja,
1: en we zijn weer samen. Tot 10 uur bij u met de muzikale vaart.
0: Ja. En wat gaan we doen?
1: Ja, heel veel muziek spelen.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Rond half tien nog een stukje cabaret.
1: Ook dat nog. 2 uur, hè?
0: 2 uur, ja. Half 10, zei ik toch? Dat is 2 uur.
1: Dat is 2 uur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tenminste, dan was het vroeger wel. We zijn weer lekker bezig. Nee, we gaan gauw verder met muziek. En af en toe vertellen we er wat over. Nou, we hebben er toch maar eentje klaargezet van Dolly Parton. Je wordt er een beetje mee overvallen. Want in het nieuws zelfs ook een half nieuws bulletin wordt eraan gewijd dat Dolly Parton is overleden.
1: Ja.
0: Nou, we weten het dus allemaal. Maar ze heeft hele leuke dingen gedaan. Waaronder deze met Linda Perry. What's up?

0: Nou, dat hebben ze niet helemaal gelijk in. Hè?
1: Nee, niet echt.
0: Want er schijnt toch wel wat aan te komen. En de zomer is al bijna voorbij natuurlijk.
1: Ook dat. Ja. Imke, Marina en Dario.
0: Ja.
1: Ja.
0: En?
1: Dario.
0: Ja, en je vertelt er nog wat over?
1: Ja, Dario die kwam vroeger ook bij ons in de winkel om wat singeltjes te promoten. Ook zo'n artiest die het net niet haalt. Best wel leuke dingen doet ook. Maar ja, die haalt het dan weer net niet.
0: Nee, ja.
1: Misschien dat het nu wel gaat lukken met...
0: Met Imka.
1: Imka. Want ik vind het best wel een leuk nummer.
0: Het is wel een vrolijk nummer. Ja. Het is een beetje gestolen.
1: Ook dat.
0: Maar het is wel lekker. En daarvoor hadden we Dolly Parton samen met Linda Perry. Van de Four Non Blondes is dat. Ja. En, ja,
1: samen daarom, met Ooghoed, hè?
0: En daar ging Dolly het ook zingen, hè? De Four Non Blondes. Ja, maar ik ben lekker blond.
1: Maar niet van mezelf.
0: What's up? Nee, dat niet. En dan dwing je me eigenlijk tot het doen van uitspraak. Dat ga ik niet doen.
1: Nee,
0: Clint Eastwood is General Saint. Stop that train.
2: The next train will be leaving from platform 1.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Nou, grap, we zijn
1: nou, grap,
0: er ook.
1: We zijn er, hè? Ja.
0: Wij ook.
1: Ja, tot 10 uur.
0: Ja, zo is het met de muzikale vaart. Ik heb mijn orgeltje even aan de kant gezet.
1: Ja.
0: Moet ik om te spelen.
1: Ja.
0: Dus jij ging even wat vertellen over Bissie, geloof ik, hè?
1: Nou ja, hij heet eigenlijk heet hij Leendert Leo Rolandschap. Hij is geboren in Amersfoort. En hij groeide op in Leusden en Amersfoort. En zijn vader had een platenzaak in Amersfoort. Die heette de Radio Rolandschap. Was het nou een radiostation of was het nou een platenzaak?
0: Oh, daar zit een Evie van. Ja.
1: Zou kunnen.
0: Ja, nee, dat is echt dus zo. Nou, je het vertelt. Ja. Maar dat even terzijde.
1: Oké.
0: Okay. Dan een buurman van me. Ik zal het even verduidelijken, want anders denk je van...
1: Het is toch een Evie?
0: Ja.
1: Nou, oké. Okay. Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja, maar goed. Dat is de Bissie. En Yves Berendsen, die kennen we natuurlijk van...
1: Tijd, hè?
0: Terug in de tijd.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, ik help je wel even een klein beetje.
0: Ik denk, ja, jij vult het gewoon gelijk aan. Dan hoef ik het niet te doen. Ik wist het wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, ik wist het wel. Zeker ja. Weten. Hey, en Stop That Train van Clint Eastwood en General Zaint. Ja, ja. Clint Eastwood, hoor je als die zingen, maar goed, hij was er wel bij.
1: Hij was er wel bij, ja.
0: We gaan even naar Bob Seger en de Silver Bullet Band en Against the Wind. MUZIEK

0: Prachtig nummer. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Against the Wind. Hij zei het zelf al aan het einde.
1: Ja, dat is wel makkelijk, hè?
0: Heel makkelijk.
1: Hoef je het niet te onthouden.
0: Nee, want ik moet het anders onthouden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat is zo. Het is nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Jawel, hetgeen wat ik moest onthouden. Deze is aangevraagd door Henriette en... Zij vraagt het aan voor ieder die luistert en voor het verplegend personeel die vanavond weer een hartstikke best doet om iedereen het naar het zin te maken in het ziekenhuis. En we gaan een nummer draaien wat ik van de week de LP heb gedraaid. Ik denk dat ze daarom dacht van nou, wel leuk om dat ook op de radio te laten horen. Het is Burt Bacharach samen met onze grote vriend Elvis Costello. Of Elvis Costello met Burt Bacharach, hoe je het ook noemen wil. Ze zijn in ieder geval samen. En ze hebben het over This House Is Empty Now.

0: This House is Empty Now. Volgens mij 1995 of 1996 uitgebracht.
1: Ja, zoiets. Er is een box uitgebracht in 2023.
0: Ja. Ja.
1: Dat okay. is denk ik de gelegenheid van het overlijden toen van Burt Bacharach.
0: Van Burt Bacharach, ja, dat denk ik
1: overleden.
0: Ja. Dus aangevraagd door Henriette voor het verplegend personeel. En ieder die ligt te luisteren naar ons programma.
1: Ja, mooi nummer.
0: Ja. Nee? Gaan we verder met een nummer Groovy Kind of Love. En dat is al een heel oud nummer. Het, is al, het komt al in 1965. Mm-hmm. En het wordt in dit geval door Elkie en Owen gebracht. Owen en de Rim Ram Band. Mm-hmm. En die Elkie, die kennen we van de groep Vinegar Joe. Daar is ze begonnen.
1: Okay.
0: Eigenlijk heet ze Elkie Elaine Bookbinder. Heb ik me overgezet? Ja, Elaine Bookbinder. En heeft als artiestnaam Elkie Brooks. En we kennen haar natuurlijk van Pearl's Singer.
1: Ja,
0: die heel groot is geweest.
1: Maar dit is heel wat anders eigenlijk.
0: En dit is eigenlijk heel wat anders. Maar Elkie wel leuk gevonden eigenlijk. Want het is een beetje het Groovy Kind of Love. We kennen het ook van Phil Collins natuurlijk.
1: Onder andere.
0: Ja. Onder andere. Maar ja, dit is gewoon een hele leuke uitvoering.

0: Ja, ouderen onder ons kennen hem nog wel, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Kok van de Palm. Hij had een hele grote hit met Mira, onder andere. Hij had nog zo'n ding, nog eentje. En dit was Waar ga je heen? Een wat kleiner hitje van hem. Maar wel leuk. En daarvoor hadden we Elky en Owen en de Rim Ram Band. Want die staat hier niet bij, maar die deden echt wel mee.
1: Ja, zeker wel.
0: He? Die maakten de hoekentakken.
1: Hoekentakken, ja.
0: Ja, zo noemde, hoe heet het, Willem van Kooten. Mm-hmm. Joost de Draaier, altijd dit soort muziek, hè? Hoekentakken.

0: muziek. Ja. Maar heerlijk plaatje. Elkien Owen en de Rim Ram Band. We gaan even naar een stukje klassiek.
1: Ja, vind ik leuk.
0: He?
1: Leuk gevonden trouwens dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, daar komen ze.
1: Oké.
0: Okay. Zullen we er wat over zeggen?
1: Nee, laten we eens luisteren. Dan kunnen we misschien daarna even wat zeggen.
0: Ja, gaan we doen.

0: Nou.
1: Even in de voetsporen van Harry.
0: Ja, heel klein stukje.
1: Heel klein stukje.
0: Want de rest was toch wel aardig rock. Exception. Dat was een heerlijke LP, was dat
1: trouwens. Oh, geweldig. Ik vond al straf goed van Exception. Ja.
0: De Zaberendans vond ik helemaal geweldig. Ja. Maar ja, dat is niet voor uitzending geschikt hier zo. Dat is, daar word je echt zenuwziek van. Maar dit was inderdaad wel heel mooi. De Fifth van Exception. En daarvoor Rollover Beethoven van die Electric Light Orchestra.
1: Vind ik ook een van de betere uitvoeringen wel.
0: Ja, dat
1: omdat
0: wel.
1: Het een beetje meer klassiek ook erin zit bij hun.
0: Ja, die hebben er een beetje klassiek in gemengd.
1: Het trouwens van Chuck Berry, hè?
0: Het origineel is
1: het
0: Chuck Berry. Ja, die is, daar heb ik nog een singeltje van. Kraakt alle kanten, ja. Mm. Dus, maar ja, maakt nog niet uit. Erasmo Carlos staat nu klaar.
1: Met
0: dag Erasmo. Ja, je mag zo zingen. Ja,
1: oké. Okay. Even wachten. Maar we moeten eerst proberen uit te vinden hoe we dat moeten zeggen.
0: Caracha Meganica.
1: Caracha
0: Meganica. Ja, zo is het.
1: Zo
0: ja.
1: Is.
0: Luister maar. Dan hebben we het toch fout, hoor.

0: inderdaad Kasasha, hè?
1: Kasasha.
0: Mechanica. Mechanica. Van Erasmo Carlos. Ik heb meerdere dingen van hem af zitten luisteren, want het is best wel leuk eigenlijk.
1: Oké, okay. Is dat nieuw?
0: Om dat te doen. Dit is niet nieuw. Nee,
1: dat wou ik al zeggen.
0: Nee, dit is hartstikke oud.
1: Ja.
0: Ik weet niet van wanneer.
1: Maar die Erasmo Carlos is ook al hartstikke oud.
0: Ja, volgens mij is die ook al...
1: Ik ken hem niet.
0: Ken je hem niet? Ken je het hele nummer niet?
1: Nou, het nummer ken ik wel.
0: Ja.
1: Maar niet van hem.
0: Oh. Oké, okay. Nou, ik ken het niet anders dan van hem. Dus ja, doe je niks aan.
1: Nee.
0: Hey, dat was wel weer de laatste vocale in het eerste uur van de Muzikale Vaart. Want we gaan alweer hard naar de klok van 9 uur.
1: Sneltreinvaart, hè?
0: Ja, zeker.
1: De muzikale sneltreinvaart.
0: Muzikale vaart, echt zo. En weg is
1: het. Weg is het.
0: En ja, deze die hadden... Ja, oké. Okay. Nou, ze zijn er hoor. Hey, ja. Hey. Heb je orgeltje neergegeven? Orgeltje van mij gepikt, hè?
1: Die, ja, dat dacht ik wel.
0: Ja, dat is mijn orgeltje. Blijf eraf. Nee hoor. Het is Booker T en de MG's met Green Onions. En die brengt ons naar het nieuws van 9 uur. Tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart. Naast

0: Nou, er moet een beetje applaus achteraan, hè?
1: Jawel.
0: Ja.
1: Jawel.
0: He?
1: Zo is het.
0: Dus, je had nog een hoog timmertje toen.
1: Ja, hè? Toen was ik nog een stukje jonger.
0: Ja. Ja, dit is niet live gezongen.
1: Nee.
0: Nee. Dat doen we anders wel, maar nu even niet.
1: Nu even niet. Nee, ik heb natuurlijk een tijdje lang heb ik opgetreden als John Almaro.
0: Ja.
1: En dat, dat was wel leuk om te doen. Bruiloft en partijen. En dat soort
0: dat dingen. Dat soort geneuzel.
1: Ja. Geneuzel. Ja.
0: Welkom bij het tweede uur van de Muzikale Vaart. Jan van Deunen, die hoorde u net ook zingen. En, ja.
1: Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, dat ben ik. En we gaan met z'n tweeën nog... u meenemen naar de klok van 10 uur. Dat doen we met heel veel muziek. En rond 9:30 een stukje cabaret. Ik heb nog niet uitgezocht wat het gaat worden.
1: Maar
0: dat zien we vanzelf wel.
1: Zo is dat. Gaan we verder met een Haagse beatband. Hè? Dat alles band.
0: Ja.
1: Ook weer uit Den Haag. Er komt toch heel veel uit Den Haag. Hè?
0: Ja, dat is
1: inderdaad. Onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Sommieu ook in dit geval. Die hebben een nieuwe single uit. En dat is Feels Part 2.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: 1959 al, hoor.
1: Ja, 1959. Ja, ja, niet Sammy Smith, maar...
0: Nee, we hadden het over Dolly Parton. Gaan we straks ook een eentje van draaien, nog een hele mooie.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit was Sammy Smith, Country and Western uit de oorschelpen. Uit 1975 met Am I That Easy To Forget?
1: Blijkt.
0: Echte tranentrekker. Hé, toch wel. Sommieu daarvoor met Feels Part 2. En dit is gewoon een kippenvelding. Elvis Presley, An American Trilogy.
1: Ik hoef alleen maar ogen om het te sluiten. Want dit...
0: Sorry?
1: Want dit gaat gedraaid worden.
2: Oh, I wish I was

0: Dolly Parton nog maar een keer in het tweede uur met het wonderschone You Are. En daarvoor hadden we Can't Tell You Why van... dan moet je zeggen tegenwoordig in het Engels, want in het Amerikaans natuurlijk.
1: I can't tell you why.
0: Het zijn ook Amerikanen. Eagles. And I can't tell you why. En An American Trilogy van Elvis Presley.
1: Yes.
0: Nou, dat waren toch wel drie... Kippenvel momentjes achter elkaar, zoals sommige mensen dat noemen.
1: Drie tranentrekkers.
0: Nou, ja, zo zal deze zomer zijn. Dit is Siska Peters.

Zijn de mensen buiten Rotterdam? Iedereen, oké dan. Waar komen jullie vandaan allemaal? Utrecht, Delft. Oké dan. Welkom, mensen bovenin. Hallo. Ja, die zijn enthousiast, hè? Ja. Is leuk, enthousiasme is leuk. Dames en heren, welkom allemaal. Voordat ik dan begin, de groeten van mijn oma. Heel belangrijk, ik moest de groeten doen van mijn oma, serieus. Ik heb er vandaag gebeld. Mijn oma is 88, een beetje dement. En elke keer als ik haar bel, dan stelt ze toch weer dezelfde vragen. Dan zegt ze, heb je me gebeld? Ik zeg, ja oma. Nu? Oh ja. En ze stelt, heb je nog werk? Ze is heel bezorgd. Ik zeg, ja oma. Wat doe je voor werk? Ik zeg, nog steeds hetzelfde oma. Ik sta op een podium en er komen allemaal mensen naar me kijken. Hollandse mensen. Ik zeg, ja. Wat goed. Ze zegt, doe ze allemaal de groeten. Ik zeg, oma, ik ken die mensen niet persoonlijk. Nee, dat maakt niet uit. Doe ze de groeten. Dus, de groeten van mijn oma. Zal ik doen. Groetjes terug. Zal ze leuk vinden, echt waar. Ik heb er 3 maanden geleden, heb ik er 4 dagen gezien. Ik was namelijk in Marokko op werkvakantie. 4 dagen. Dat heet bij mij werkvakantie. Dat was namelijk, we waren locaties aan het uitzoeken voor de nieuwe film Shuf Shuf Habibi 2. Ik weet dat mensen toevallig Shuf Shuf Habibi 1 hebben gezien. Ja, het zijn er 8. De rest denkt, waar gaat dit over? Dat was vorig jaar, speelde ik een klein rolletje hoor. Ik had een klein rolletje in de film. Was ik agent Sam, die van André Hazes muziek houdt. Dus een soort van science fiction film. En voor 2 hadden ze nieuwe locaties nodig. Ik denk, nou weet je wat? Waar mijn oma woont, die woont namelijk in een prachtig, rustig dorpje. Mijn oma woont namelijk in de bergen, tenminste op de bergen. In de bergen, dat is mijn opa, Osama, die woont in de bergen. En mijn oma woont op de berg. Nou, een prachtige locatie, wij erheen met de mensen van de film. En dan kom ik daaraan in Marokko en het is toch raar hoor. Mijn oma komt echt op me afrennen, die is zo blij dat ik er ben. Al mijn neven en nichten die zijn er, want die denken Najib komt uit Holland, die neemt cadeautjes voor me mee. Weet je, ik heb er 42, dat is gewoon te veel. 42 en die zijn er allemaal. Ik heb wel wat meegenomen hoor, ik heb een hele grote zak met pennen. Allemaal een pen, pen voor jou, pen voor jou, pen voor jou. En daar zitten ze niet op te wachten, hè, op een pen. Maar dat gaat er economisch ook niet zo goed. En dat zie je ook buiten op straat, het straatleven. Ik zie daar een klein meisje rondlopen bij mijn oma, amper 3 jaar. Zonder schoenen, gewoon buiten, met zo van die vlechtjes zo, met snot uit de neus. Ik zeg, hé, naar binnen, eerst je schoentjes aan. Ze zegt, ik heb geen schoenen. Ik zeg, oh, hier heb je een pen. Ja, het is triest, man, ik weet het. Maar goed, ik kom niet voor ontwikkelingshulp. Ik kom voor de film. Nou, ik zit zo te kijken wat we op gaan nemen en ik zie ineens een paardenmarkt. Dat wil zeggen, al die boeren uit al die andere dorpjes in Marokko, die komen dan bij elkaar met paard en wagen. En die vormen zo de markt. En ik zit er naar zo te kijken en ik zie ineens een prachtig paard voorbij komen. Een schimmel. Zo'n wit paard met stippen. Ik ken dat van Sinterklaas, daarom schimmel. Anders had ik gewoon gezegd paard. Een schimmel. Maar dit beest loopt helemaal alleen. En mank. En waarom loopt die mank? Ik zie dat hij namelijk zo een gezwel zo hier op zijn been heeft. Dus hij loopt zo voorbij en dan gaat in een hoekje staan. En mijn oma die rent naar binnen, haalt een emmer met water en brengt dat naar het paard. Dus ik vraag, oma, is dat paard van u? Nee, nee, dat is een zwerfpaard. Een zwerfpaard? Hebben jullie zwerfpaarden? Ja, ja, zegt ze, die zwerft hier rond, want hij is ziek, hij gaat dood. Kijk maar, hij is ziek. Ik zeg, maar waar is de boer dan van het paard? De boer kon de operatie niet betalen. Dus hij heeft dat paard gewoon op straat gedaan. Ik denk, wat zielig. Dus hij gaat dood. Ja, ja, hij gaat dood, zegt mijn neef. Ik zeg, maar wat kost zo'n operatie? 200 euro. Ik zeg, voor 200 euro is hij weer helemaal goed. Ja, is hij helemaal weer beter. Ik zeg, weet je wat ik doe? Ik betaal die operatie. Ik vind het gewoon zielig. Ik zeg, ik betaal die operatie. Ik zeg, breng jij dat paard zo snel mogelijk weg. Hij zegt, 200 euro aan dat paard uitgeven, dat kan ik ook goed gebruiken, hè? In plaats van deze pen. Het riepen ze alle 42. Ja, ja, hier heb je pen terug. We willen ook 200 euro. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat soort momenten voel je gewoon schuldig. Ik zeg, ik ken dit niet. Ik zeg, ik kom uit Nederland, daar heb je geen zwerfpaarden. Ik zeg, en als er een paard zo rondloopt met een gezwel, dan komt er een actie op tv. Red het paard. Ja, ik zeg, en binnen een paar uur is er zoveel geld verzameld in Nederland dat het paard gewoon geopereerd kan worden. Ja, toch? Ik zeg, dat paard zou een prachtig leven krijgen in Nederland. Hij wordt geopereerd, hij wordt weer beter, hij komt in de krant, hij wordt beroemd op tv. Er komt een dvd van de operatie, die week erop op de markt. Dat beest zit bij Barend en Van Dorp aan tafel. Dat wordt een beroemd paard, dat wil je niet weten, man. En elk manege wil dat paard hebben. Dus hij wordt verzorgd en hij krijgt liefde en wordt de aandacht, hooi, gras, alles wat hij maar wil. Maar de andere paarden in de stal worden een beetje jaloers.
Dus hij krijgt alle foute paardenvrienden om zich heen. En die geven hem alcohol, drugs, pilletjes, ecstasy. En voor je het weet wordt dat paard haai. Niemand wil een haaipaard. Dus het paard wordt weggestuurd. Nou, zwerft hij rond. Onderweg vergrijpt hij zich aan Shetlandponies. Dan wil niemand je meer hebben. Geen enkel manege. Dus hij ziet maar één oplossing en het is tegen een boom oplopen. Dus hij rent naar het bos. En daar staat een boom. Hij neemt een aanloop. Maar in dat bos, Henny Huisman, paardenliefhebber. Die ziet dat arme beest, neemt het mee naar zijn paardenafkikcentrum op Bonaire. Want dat heeft hij daar, Henny Huisman. En binnen 3 weken is het beest weer helemaal clean. Prachtig bruin geworden door de zon. Maakt een comeback in Nederland. Trouwt met Bonfire. En ze leeft er nog lang en gelukkig. Ja. Al die neven en nichten van mij, die wilden maar één ding. En dat was dat paard zijn. Serieus, iedereen wilde dat paard zijn. Omdat ze namelijk denken dat Nederland het paradijs is. Ik zeg, ja, voor dieren. Niet meer voor mensen. Ik zeg, nee man, al lang al niet meer. Dus je moest eens weten wat er gebeurt in de bejaardenhuizen hier in Nederland. Die arme mensen krijgen amper te eten en te drinken. Die vervelen zich. Je hebt nu hanggroep ouderen. Hanggroep ouderen. Die ze rondrijden met zo'n mobiel, een scooter.

0: Altijd feest in de tent met die Frans Bauer. Yeah!
1: Hij is ook al 21 jaar oud weer, dit singeltje.
0: Ja, niet te geloven, toch?
1: Dat is 2005. Hey, lekker ding. Frans Bauer, dat zei het al. Ja, en daarvoor hadden we Najib Amhali met de opening.
0: Ja.
1: Ja.
0: De opening van zijn show.
1: Ja, een heel verhaal over een paard. Siska Peters, zo zal deze zomer zijn. Nou, die zomer is bijna afgelopen.
0: Ja.
1: Ja. 1 september begint de herfst voor de meteorologen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het zou toch nog begin september nog wel wat redelijk weer worden, hadden ze gezegd.
1: Ja, het blijft heel lang nog heel mooi weer, hebben ze geroepen. Maar je moet het eerst maar zien.
0: Ja.
1: Hè? Dus. Maar even naar de Hollies.
0: Wow, ik vind dit zo'n mooi nummer.
1: Dit is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja. He ain't heavy. He's my brother.

0: Ja, ritme van de regen.
1: Ja, hè? Leuk.
0: Ja, een Lovers Party Mix van Jarve Punny en de Master Mixers. Nou, daar heeft menig een opgeschuifeld.
1: Ook, maar ik vond de snellere versies wat ze hadden, vond ik wel wat leuker eigenlijk.
0: Ja, dat is ook leuk. Ja, misschien dat ik daar wel eens een keertje weer een in het programma zet. Maar nu was het in ieder geval de Lovers Party Mix. Even ritme van de regen hebben we gehoord. En wat hebben we nog meer gehoord? Nou,
1: Genoeg.
0: He Ain't Heavy, He's My Brother van The Hollies zat daar weer voor. En dit is Split Ends. I Hope I Never.

0: Ik vind dit zo'n mooi nummer.
1: Ja, is ook een heel mooi nummer.
0: Ja, geweldig. Ja. Echt heel mooi.
1: En dat we ze nooit meer zullen zien, dat we komen van de andere kant van de wereldbol.
0: Ja.
1: Nieuw-Zeeland, toch?
0: Nieuw-Zeeland, ja, daar komen ze vandaan. Ja, Tim Finn en Neil Finn, de broertjes, die dat opgericht hebben.
1: Ja. Ja, dat was de laatste vocale in deze aflevering van de Muzikale Vaart.
0: Een sneltreinvaart, zoals we al zeiden.
1: Ja, we zijn weer met een sneltreinvaart aan de klok van 10 uur gegaan. En we zouden zeggen...
0: Nee. We gaan naar Biscaya, hoor ik.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja. Heinig, hè?
0: Ja, leuk.
1: Dat is James Last.
0: Dat is weer zo'n nummer. Ga je zo meteen, sluiten we af en dan lopen we weg. En dan
1: blijft dat hangen. Ja, dan blijft hangen. Ja. Maar goed, ik zou zeggen, voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En als u naar de herhaling geluisterd heeft, worden natuurlijk ook herhaald. Hè? Dus 8 en 10.
0: Yes.
1: Op de vrijdagochtend. Dan zou ik zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. Ja. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziek Omroep. Want jij bent er ook weer, hè?
0: Ik ben er morgenavond. Ja, morgenavond ben ik er weer. En dan gaan we weer heerlijke soul, jazz, blues, ja, noem het maar op. Een beetje allemaal in die richting gaan we draaien. En ik vertel er wat over soms.
1: Ja, nou soms. Heel vaak. En wij zijn er maandag dan ook weer met zaterdagavond. Maar goed, we gaan het dan niet allemaal invullen. We zijn gewoon een volgende keer er weer.
0: Tot 24/7. FZO.
1: Tot dan.
0: Tot dan.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder twee Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
4: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, is that all there is to a fire? Is that all there is?

te knijpen. Blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan 20 jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet.

ze maar wiert. Ze wil graag met jou bepraat, waar jij die andere vrouw van kent. Alles heeft ze in de gaten, alles waar jij blind voor bent. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw,

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekomroep.nl

0: U luistert naar
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenom.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10:00 s'avonds tot 6:00 s'ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel.